0: 106,6. Radio Lotte Weimar.
1: Hierin staat het allemaal zwart op wit. De kapitalistische klasse ondermijnt zichzelf krachtens haar karakter.
2: Is dat zo?
1: Zo is dat.